0: Was gæg am sådan en min, måske bare de delt med sådan der må ikke være drøn han her, måske AI, så jeg ikke snakker om, bare sådan snabbt skikker mig den AI, at jeg snakker der nok også, at jeg det godt, du ved det. Men den med hende, de skal mig ind, de skal blive der, hvor jeg den, jeg det er bedre bare mig, jeg det den har gået i spiden her, og den er skam gå, gå og skab der, den du har skægget dem. Men jeg tror, at det er godt, måske vi vil den, måske sådan
1: Мы когда?
0: Я когда мигать почуша, кайша, батсин сын дедиша, да бажмин, то сокча ми убингете.
2: А это когда? Чига. Окей, кинга бату, когда бажмин почуша, саки нашо да немска, хаю гни аги баки, кей мохи кадо кага ди спиду я неск мина жиуич, кава жиуич, дашаш кава жи дейтеша жина пагнуич, кэци вата, не кага ци вата пагнуич. Ik kan het niet meer doen, ik heb het niet meer doen, ik heb het niet meer doen, ik heb het niet meer doen, ik Garden Hill, niet meer doen, ik heb het niet meer doen, ik heb het niet meer doen, ik heb het niet meer doen, ik heb het niet meer doen, ik heb het niet meer doen, ik heb het niet meer doen, ik heb het niet meer doen, ik heb het niet meer doen, ik heb het niet meer doen, ik heb het niet meer doen, ik heb het niet meer doen, ik heb het niet meer doen, ik heb het niet meer doen, ik heb het niet meer doen, ik heb het niet meer doen, ik heb het niet meer doen, ik heb het niet meer doen, ik heb het niet meer doen, ik heb het niet meer doen, ik heb het niet meer doen, ik heb het niet meer doen, ik heb het niet meer doen, ik heb het niet meer doen, ik heb het niet meer doen, ik heb het niet meer doen, ik heb het niet meer doen, ik heb het niet meer doen, ik heb het niet meer doen, ik heb het niet meer doen, ik heb het niet meer doen, ik heb het niet meer do